Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlok

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu...

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een superintelligence force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23 jaar. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op de vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en ook docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame, tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70... dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Het gaat onder meer om het spoorviaduct bij Amersfoort en de Algera-brug bij Krimpen aan de IJssel. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. En vanwege de aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk vandaag zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig is. Het weer nog, de ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden vandaag. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar het was...
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naaste beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. De markt is in handen van slechts 3 grote uitgevers. En omdat scholen zelden van lesmethode wisselen, kunnen zij de prijzen moeiteloos blijven opschroeven. Daarnaast maken de uitgevers extra winst via koppelverkoop. Scholen en leerlingen worden daardoor verplicht om en het papieren boek en de digitale versie af te nemen. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: De 5-0 tegen de Tower.
1: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
1: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportland.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Net als veel ouders maakt de regering zich grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naaste beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. En in Maastricht worden vandaag de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Ze ziet dat menus bijvoorbeeld slinken, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. Ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost hij op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Zijn de regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. Hackers hebben ingebroken in het Deense bevolkingsregister en daarbij persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt. De gestolen gegevens bevatten namen, adressen en Deense BSN-nummers. Denemarken telt ongeveer 6 miljoen inwoners, maar het datalek omvat ook gegevens van geëmigreerde en overleden personen. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Omdat het kabinet zo'n verbod niet wettelijk kan afdwingen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met veel ouders en instanties grote zorgen over het toenemende telefoongebruik onder kinderen. En in Maastricht worden vandaag de Michelinsterren weer uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appels ziet dat de topgastronomie verandert. Menus worden vaak ook kleiner, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. En ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met ouders grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Dagelijkse schermtijden van 5 tot 6 uur zijn niet ongewoon. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Ruim een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren deadlines niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. De Spaanse premier Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Dit naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Sanchez' regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Omroep Archipel.
1: Hit the beat and take it to the best now. Yeah.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenvuur moet bewindspersonen motiveren niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië geradicaliseerd is. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week woensdag viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig een duikvlucht maakte van 4200 meter. Dankzij hulp van passagiers en cabinecrew landde het alsnog veilig. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

disco. It ain't no country club either.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Algoné Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: We can dance all night.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
1: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
1: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Algoné Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten we toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal jaarlijks geadviseerd werd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog en de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND heeft het parlement gewaarschuwd dat Rusland van plan is militaire hulp aan Oekraïne fysiek te saboteren. Na een droneaanval op het vliegveld van Leipzig verwacht BND verdere aanslagen. Ook Nederland met defensiebedrijven en logistieke schakels loopt risico. En de Europese Commissie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor drones aan EU-grenzen. Dat geld is bedoeld voor toezicht op de grenzen en bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 250 miljoen en 169 miljoen vrijgemaakt. Daarmee bedraagt het totale budget nu ruim 500 miljoen euro. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat staat. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Over banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op outdoor nog bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert PayByBank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. PayByBank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudigere afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar geadviseerd werd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Stromen van Zegen, hier bij Omroep Archipel. We zijn vanavond bij u tot 9 uur. We beginnen met een uurtje muziek, door onszelf ingevuld. En dan straks om 7 uur kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Voor die uitzending kunt u straks weer bellen vanaf ongeveer 6:45 naar 0187 68 26 30. Maar nu eerst tot 7 uur. Muziek samengesteld door een van de medewerkers. En ik mocht dat vanavond voor u doen. Ik wens u heel veel luistergenoegen en plezier bij deze uitzending op de maandagavond.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

En zo zijn we alweer gekomen aan het eind van het eerste uur van Stroom van Zegen op deze maandagavond. Maar u heeft nog 2 uur te goed. Zo dadelijk, na het nieuws van 7 uur, kunt u weer gaan genieten van ons verzoekprogramma Stromen van Zegen. En daarvoor kunt u nu bellen voor een verzoek. 0187-68-2630. Ik hoop dat u genoten heeft van deze uitzending. De keus die wij voor u maakten. Ik hoop dat het mooie liederen waren. En dat u er ook door bemoedigd bent geworden. Ik wens u veel luistergenoegen bij de komende 2 uur van Stroom van Zegen. En graag tot volgende keer.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïense haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar Stromen van Zegen. Wat genieten we nog van mooie zomerdagen. En we schrijven al oktober. Heerlijk om nog te genieten 's middags van zo'n heerlijk zonnetje. Voor vanavond hebben we weer een mooi programma. We hopen dat u ervan geniet en dat er voor iedereen een mooi lied bij zit. Iedere week kunt u een verzoekje aanvragen op de site van Omroep Archipel. En naar de maandag op Stromend van Zegen gaan. Het is nu ook nog mogelijk een verzoekje aan te vragen. U belt hiervoor naar Stromen van Zegen van Omroep Archipel 0187 68 26 30. U krijgt dan Mario Vlietland aan de lijn. Die zal dit voor u verzorgen. Zijn er al meer verzoekjes, dan wordt uw verzoek bij een van de andere liederen gevoegd. De techniek wordt gedaan door Willem Vragen. De presentatie is vanavond door Ingrid Wis. We gaan heel snel beginnen met ons eerste verzoekje. Het eerste verzoekje is altijd voor de kinderen. Ook deze week weer het eerste liedje voor jullie. We wensen jullie een goede week en welterusten voor strak. Het verzoeknummer is Jeruzalem, Jeruzalem, dat ik bemin. Groetjes van ons team.

Dit was Jeruzalem dat ik bemin, gezongen door kinderkoor Jedaya. Het volgende verzoekje is Hatifka en dat wordt gezongen door Kadosh. Gisteren mochten we Israëlzondag gedenken. We stonden stil deze dag waarop we gedenken de band tussen de christelijke kerk en het Joodse volk. Hatifka, gezongen door Kadosh.

Het volgende lied, Jezus is de Goede Herder. Dit lied werd aangevraagd door Plona Westdijk. Plona, je krijgt dit lied met de groetjes van Rien en Sjaan Koessen. Jezus is de Goede Herder, gezongen door Willemijn.

Het volgende verzoekje, ik wil u, o God, mijn dank betalen, is bestemd voor onze zus Lena Troost. Ze mocht gisteren jarig zijn. Wij willen haar van harte feliciteren en haar alle goeds toewensen samen met Nick, van Gert en Lina. Ik wil u, o God, mijn dank betalen, gezongen door Dirkslands Mannenkoor plus Panfluit.

Het volgende lied is een gebed voor de Urker vissers. Het is bestemd voor Corrie en Maart van der Klooster. Corrie hoopt 8 oktober jarig te zijn en Maart op 9 oktober. Beiden alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst met allen die je lief zijn, van de familie van der Klooster. Gebed voor de Urker visser, gezongen door mannenkoor Halleluja.

Het volgende verzoekje is psalm 3. Deze psalm is aangevraagd door Clary Jansen in Westvoorne. Zij was 3 oktober jarig. We wensen haar nog vele gezonde jaren toe, samen met allen die haar lief zijn. Met een hartelijke groet van Jo en Krijn Tanis. Psalm 3, vers 2 en 3, gezongen door Gene Muider Mannenkoor, plus samenzang.

Het volgende lied, Op reis naar de toekomst, is bestemd voor Mien Bruggeman en Lena Troost. Ze waren beide jarig en krijgen een hartelijke felicitatie en een goed nieuw levensjaar toegewenst. Met allen die je dierbaar zijn. Een hartelijke groet van Cotanus uit de Stoven. Het is ook bestemd voor Riek Hameteman Koester. Voor Riek Hamete Koester. Zomaar een warme groet uit Oudorp van Jan en Gerda. Op reis naar de toekomst, gezongen door gemengde koren.

Het volgende verzoekje, Lichtstad met uw parelenpoorten, is aangevraagd voor Sjaan en Rien Koester. Speciaal voor jou, Sjaan, omdat je dit een mooi lied vindt. Met een bemoedigende groet van Jan en Mario. Het is ook bestemd voor Human Tanis in de diepe dorst 85 in Oudorp. Human, je wordt sterkte toegewenst bij het klimmen van de jaren. Met een hartelijke groet van Bastiaan en Willy Moerkerk. Lichtstad met uw paarden poorten, gezongen door mannenkoor Emmanuel.

Het volgende lied is uw paspoort getekend. Is bestemd voor Mien Bruggeman in goede reden. Ze mocht op 1 oktober haar verjaardag gedenken. En op 4 oktober waren Lena Troost in de Oostdijk en Gore Spijl in goede reden jarig. En vandaag, 5 oktober, is Beb Tanis van het Havenhoofd jarig. Allen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst door de ouderenbezoekers van de Levenssprongkerk. Is uw paspoort getekend, gezongen door mannenkoor Crescendo uit Urk.

Het volgende verzoekje is Psalm 62. Het is bestemd voor Lena in de Oostdijk. Lena mocht gisteren jarig zijn. Een muzikale felicitatie en een gezond nieuw levensjaar toegewenst door Dirk en Aad van Splunter. Psalm 62, vers 1 en 4. Vaste rots van mijn behoud, gezongen door Krimpens Mannenkoor.

Het volgende verzoekje, een Ambrosiaans lofgezang, is bestemd voor Goris Pijl. Hij mocht gisteren jarig zijn. Een hartelijke felicitatie en wensen je Gods nabijheid toe voor het nieuwe levensjaar. Ook Geertje en Joop gefeliciteerd. Met een groet van Jan en Mario. Ambrosiaans lofgezang, gezongen door Dirkslands mannenkoor met trompet.

Dit wordt het laatste lied voor de break. En het verzoeknummer is Heerlijke Stad. Dit lied is bestemd voor Ko Tanis uit de Stoven. Ko, je wordt veel sterkte en van harte beterschap toegewenst door Jo en Krijn Tanis. Het is ook bestemd voor alle luisteraars, voor het team en voor mezelf. Zo vraagt mevrouw Leni Kruidenier. Met een hartelijke groet. We vinden het fijn dat je ook aan ons denkt, Leni. We gaan er nu uit, nog dit lied, Heerlijke Stad, gezongen door mannenkoor Eiland Urk plus bariton. En na de break is eerst de meditatie.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aerts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïense haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland. Altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Hoe oud ben je als je voor het eerst vraagt naar het waarom? Waarom moet ik regenlaarzen aan? Waarom moeten we naar binnen of juist naar buiten? Waarom mag ik niet alleen maar chocopasta? Waarom bloeit een bloem? Waarom zit er een vlinder op? Waarom vechten die mensen? Waarom slaapt die meneer op straat? Jong zijn we als we ontdekken dat we waarom kunnen zeggen. Als we iets willen weten. En meer nog, als we iets niet willen. De meeste van onze waaroms vragen niet om rationele uitleg. Maar betekenen zoiets als... Ik wilde zo graag dat het anders was. Ik voel me ongelukkig hiermee. Verander het nu voor me, alsjeblieft. En anders, luister naar me. Hoor me. Accepteer mijn weerstand. Help me het onverdraaglijke te aanvaarden. Waarom is er leed in de wereld? Waarom moeten we lijden, werken en afzien? Waarom is er ziekte en pijn, oorlog en ongeluk? Waarom moet ik lijden? Waarom heb ik pijn? Waarom moet ik missen, rouwen en verlangen? In elk mensenleven komt het waarom voorbij. Als de pijn zo groot is dat we geen uitweg meer zien, kan het gebeuren dat we vast komen te zitten. En een waarom waarop niemand een antwoord heeft. Een enkeling weet ons wel te vertellen dat het antwoord op het waarom in onszelf zit. Dat we zelf moeten en kunnen veranderen. Dat we het anders aan hadden moeten pakken. Dat we het er zelf naar gemaakt hebben. En voor we het weten, zitten we nog vaster, omdat we kennelijk zelf schuld hebben aan wat ons overkomt. En toen was er de verteller, de verhalenverteller, die ons mensen ziet worstelen met alsmaar dezelfde vraag. Dezelfde worsteling over het leven. Ze tilt ons op om met ons over ons eigen leven heen te vliegen. Durven we? Of houden we vast aan wat we nu vast hebben? Wanhoop en schuld. Klimmen we op haar rug om op te stijgen? Ga zitten, mens, en houd je vast. Dan vertel ik je je levensverhaal. Ga zitten en luister. Weet je nog toen je zo klein was dat je zelf nog niets kon? Herinner je je nog die kriebel in je neus? Een ademtocht, de eerste. Weet je nog? Weet je dat je toen mens werd, met wat er toen in je werd geblazen? Als je rustig gaat zitten of liggen straks en door je neus inademt, voel je het nog. Het was, zeg maar, je ziel die bij je eerste ademtocht naar binnen ging en daar bleef. Dat was de plek waar je ziel moest zijn, om er niets meer weg te gaan. Je ziel wilde bij jou zijn, weet je dat nog? Jij werd één met je ziel, als levensadem van iets hoger in je geblazen. Weet je nog dat het eerste wat je zag een tuin was? Jouw tuin? Later ben je dat wat anders gaan zien, ik weet het. Maar toen was het zo. Jouw tuin was de enige plek die je kende, weet je dat nog? Er waren bomen om in te klimmen en ook om uit te vallen. Om je sterker te maken en om builen en schrammen bij op te lopen. Er waren rivieren om je in te verkoelen en te vernikkelen. Om een kopje onder te gaan en weer boven te komen. Dat is er nog, toch? En je zocht naar de ander. Je ogen zochten steeds opnieuw naar de ogen van de ander. Weet je dat nog? Dat niet alleen willen zijn. Niet echt alleen. Dat is er nog, toch? Hoeveel ogen heb je gevonden sindsdien? Die je aankeken en zagen en die jij zag. En dat je levensadem in je keel stokte, maar uit jouw ogen naar de ander vloeide? Zeg het me. Herken je wat ik vertel? En dat je alles namen gaf, weet je dat nog? Je bent ook daar niet mee opgehouden. Je spreekt nu over pijn, liefdesverdriet en rouw. Of over falen, wanhoop en schuld. Maar je geeft ook namen aan het geluk en verbonden zijn. Aan vriendschap en liefde. Aan succes en talent. Dat weet je toch? Het is misschien wel even geleden.
maar toch niet zo lang dat je niet meer weet wat die woorden betekenen. Weet je nog dat je wilde leven en ontdekken elke dag opnieuw? Dat je wilde weten hoe je de dingen moest aanpakken? Dat je voorbeelden had, goede en minder goede. En dat je ineens ook begon te vermoeden wat voor jou goed en minder goed was. Dat je leerde over goed en minder goed, over goed en kwaad, en bleef zoeken naar hoe die uit elkaar te houden. Ach, en toen? Toen leerde je het oordelen. Je moest wel. Als je het goed wilde herkennen, wil je ook het slechte herkennen en dat uit de weg gaan. Ook daar ben je niet mee opgehouden. Misschien ben je wel gaan denken dat het je helpt om te veroordelen. Anderen, jezelf, ieder mens staat met de appel in haar hand en neemt een hap. Misschien proef je hem nog, die appel. Misschien weet je intussen met de smaak om te gaan. Hoe dan ook, zo werd je wie je nu bent. Met je ziel, maar ook met je zoektocht. Uit een diep verlangen naar het goede. Je levenskracht die je daarmee vindt en kwijtraakt en weer vindt. Die maakte dat je durfde en in het diepe sprong. Die maakte dat je verloor en won. Dat je verliefd werd, vast kwam te zitten en vrijheid vond. Kijk over mijn schouders, de diepte in. Daar sta je, bij de boom van kennis van goed en kwaad. Je staat op het punt ervan te eten. Kijk, je raakt van alles kwijt. Je onschuld, je eerste thuis, het vertrouwde. Je vindt je vrijheid, je keuzevrijheid, maar ervaart ook pijn en angst. Wat doe je? Kijk, je staat er. Je hand grijpt naar een vrucht. Kijk, je neemt een hap, je bent namelijk een mens. En terug kan je niet meer. Je kijkt achterom, kleed je aan en loopt de wereld in. Langzaam daalt de verteller neer en zet ons op de grond. Hebben we antwoord op het waarom? Wel nee. Het was maar een verhaal van een mens in een tuin die een vrucht eet en groeit. We krijgen geen antwoorden, maar hebben wel gevlogen over ons eigen leven heen, hoog boven het mens zijn. We waren misschien even vrij van waarin we vastzitten en vrij van het waarom, zo hoopt de verteller. We gaan nu verder met Psalm 25, vers 2 en 10.

Het volgende verzoek is ook een psalm, psalm 27, vers 1 en 3. En het is bestemd voor Corrie Witte in het Spectrum. Ons trouwe luisteraar, deze psalm toegewenst met een hartelijke groet van Dirk en Aad van Splunter. Psalm 27, vers 1 en 3, gezongen door 1600 mannen uit Katwijk.

Het volgende lied, Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Dit lied is aangevraagd voor Jo en Arend Tanus. Nog een hartelijke felicitatie voor Jo, die 2 oktober jarig was, en Arend, die deze week ook nog jarig hoopt te zijn. Een gezond en fijn jaar met kinderen en kleinkinderen toegewenst van een vriendin van het Havenhoofd. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, gezongen door het koor van de doopselgenende gemeente uit Oudorp.

Het volgende verzoekje. Er is een God die hoort. Het is een lied aangevraagd voor Cotanus. Ze wordt van harte beterschap toegewenst door Kees en Nel Westdijk. Het is ook bestemd voor Leinie Hoek. Onze schoonzus en tante hoopt aanstaande woensdag jarig te zijn. Een goed nieuw levensjaar toegewenst. Van Eve en Ineke, Kees en Leonneke, Kendra, Marielle, Leon, Liz en Levi. Er is een God die hoort, gezongen door mannenkoor Sola Vide, de spanfluit.

Het volgende verzoekje, Jezus leeft in eeuwigheid, is bestemd voor de familie van Koppen, voor Kootje Elskot, Annie van Poortvliet, Jolies van Dam, Dini Krijgsman en Corrie Verwij. Kees en Klazien van Koppen waren 60 jaar getrouwd en de anderen zijn jarig geweest. Een hartelijke groet en de felicitatie van de 55-plus groep van de Doopsgezinde Kerk. We wensen een ieder een gezegend nieuwjaar toe. Jezus leeft in eeuwigheid, gezongen door een jongerenkoor.

Het volgende verzoekje, Abba Vader, U Alleen, is bestemd voor Wim en Suzanne Rijnbrandt. De vorige keer had ik jullie verzoekje gemist. Daarom hier een lied voor jullie. Een fijne week toegewenst van je zussen. Abba Vader, U Alleen, gezongen door Mannenkoor Emmanuel.

Dit was ook bestemd voor alle luisteraars van Stromen van Zegen. En het was aangeboden door DKI Techniek. Het aangevraagde lied kon niet meer gedraaid worden. Daarom was de keuze op dit lied. Excuses hiervoor. Het volgende verzoekje is een lied, Dank, dank, nu al een God, met blijde feestgezangen. Het is bestemd voor Ab en Annie van Poortvliet. Ze zijn deze week 55 jaar getrouwd. We wensen hen een gezegende dag samen met allen die jullie lief zijn, van het 55-plus-team van de doopsgezinde gemeente. Het is ook bestemd voor oma Hoek. Alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een lieve groet van Huip. Dank, dank nu allen God met blijde feestgezangen, gezongen door gemengd koor Deo Cantemus.

Het volgende verzoekje. Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen. Het is bestemd voor collega Cotanus. Ter bemoediging en van harte beterschap willen we wensen namens het team van Stromen van Zegen. Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen. Gezongen door Kamper Mannenkoor, door Eendracht Verbonden.

We gaan weer al naar het laatste verzoekje. Ik dank u wel voor het luisteren. We hopen dat het u moed en kracht geeft voor deze week. We wensen u een gezegende week. Verzoekjes kunt u sturen naar omroeparchipel.nl. Naar Stromen van Zegen. Natuurlijk kunt u bij de Vlietberg in Oudorp, bij Westvoorn in Goederede en in het Spectrum in Stellendam een verzoekje inleveren. Hiervoor liggen briefjes klaar om in te vullen. Het team wenst u een vreugdevolle week. Het laatste verzoekje is Psalm 122, vers 1 en 3. En het is voor Ka de Vries in Westvoorne. Zomaar een groet van je oudere bezoekster. Psalm 122, gezongen door mannenkoor, Conforza. Zo staat het er.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aarts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
3: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sans Souci. Vandaag begint de astronomische zomer. Voor ons liggen 3 maanden met warm weer en lange, lome dagen. Voor de 18e eeuwse mens was de zomer geen jaargetijde van vakantie, maar juist van arbeid. Zeker op het platteland moest er flink worden doorgewerkt, nu het gewas als kool groeide. Toch was de zomer een tijd om blij te zijn. De dreiging van honger en kou lag even achter je. En dat horen we ook terug in de Jahreszeiten van Haydn, waarvan het tweede deel aan de zomer gewijd is. Hier overheersen idyllische beelden van herders op de weide. Hanne en Lucas vormen een paar en kunnen hun geluk niet op. Maar net als het wat al te klef wordt, grijpt de hemel in. Het onweer zorgt voor verlossing van de drukkende warmte en voor een muzikaal hoogtepunt in het werk.

Dat was De Zomer, het tweede deel uit Die Jahreszeiten van Jozef Haydn. Christina Lanshamer zong de rol van Hanne. Maximilian Schmid speelde Lucas. Florian Busch tekende voor de partij van Simon. We gaan nu luisteren naar een celloconcert van Luigi Boccherini. Zijn zevende, om precies te zijn. Heeft dit werk iets met De Zomer te maken? Ja en nee. Het is natuurlijk instrumentale muziek en een programmatische titel is er niet. Maar het stuk staat in G groot. Een toonsoort die vaak met pastorale tafereeltjes werd geassocieerd. Een soort feel-good toonsoort. De muziek is overeenkomstig. Met andere woorden, een 18e eeuwer zal bij dit concert zeker aan De Zomer gedacht hebben.

U hoorde het 7e celloconcert in G groot van Luigi Boccherini, met Anner Bijlsma als solist en verder het ensemble Tafelmuziek geleid door Jean Lemon. Ook in de laatste werken van vandaag overheerst de zorgeloze sfeer. Mozart had in Wenen een grote vriendenkring. De meeste van zijn vrienden waren natuurlijk muzici. Gevolg was dat Mozart tussen twee belangrijke werken door vaak muziek voor de lol schreef. Daaronder valt ook een handje notturni, Italiaanse liederen voor drie stemmen met blazersbegeleiding. U hoort er nu drie.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
2: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
3: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

Na veel afleveringen van dit programma over zangers, componisten en speciale liedvormen neem ik weer eens een dichter als hoofdpersoon. Want uiteindelijk was er eerst een tekst, poëzie, en daarna kwam de muziek. Prima le parole, poi la musica. Paul Éluard, de meest gevierde en idealistische surrealistische dichter aller tijden, bekend als de dichter van de vrijheid. Éluard was medeoprichter van het surrealisme, de Franse kunststroming waarvan de poëzie dromen, liefde en vrijheid verheerlijkte. Hij werd in 1895 geboren als Eugène-Émile Paul Grindel in Saint-Denis, Frankrijk, als enig kind. Geboren in een gezin uit de lagere middenklasse studeerde Éluard aan de École Supérieure de Colbert. Op 16-jarige leeftijd liep hij tuberculose op en werd hij 2 jaar lang naar het sanatorium Clavadel bij Davos in Zwitserland gestuurd om te herstellen. Daar ontmoette hij Elena Ivanovna Diakonova, ook wel Gala genoemd, en hij werd verliefd op haar. Ze deelden een liefde voor poëzie en ze trouwden in 1917, nadat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst had genomen. In 1918 kregen ze 1 dochter, Cécile. In 1916 koos hij de naam Paul Éluard, een pseudoniem dat hij van zijn grootmoeder van moeders kant had overgenomen. Hij nam deel aan de Eerste Wereldoorlog als medicus en infanterist, maar zelfs na een gasaanval koos hij ervoor om dicht bij de frontlinie in een militair hospitaal te werken. Hij was getuige van de verwoesting en verschrikkingen die de oorlog teweegbracht. Later maakte een van zijn bekendste gedichten, Le Visage de la Paix, in een vloeiende stroom van metaforen roept het in beeld na beeld de ene na de andere gedaante op, waarin vrede denkbaar is in de individuele mens en tussen de mensen onderling, voor zover deze niet heimelijk hunkeren naar pijn, verwekken en moord. Het heldere gelaat en de vruchten van vrede roept het op, en ook de schoonheid en het reële nut van vrede. Maar bovenal is het gedicht 1 poëtisch pleidooi voor de wil tot vrede. Luistert u nu naar hoe Rudolf Escher het gedicht gebruikte voor een koorwerk.

Het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Ed Spanjaard zong op een tekst van Paul Éluard Le vrai visage de la paix. Dichter Paul Éluard was samen met André Breton een van de grondleggers van de surrealistische beweging. Hij was gedurende zijn hele leven ook een belangrijk verzamelaar van Afrikaanse, Oceanische en moderne kunst. Net als Breton begon Éluard te verzamelen door cubistische werk te kopen, waaronder 12 van Pablo Picasso, 2 van Georges Braque en 4 van Jean Gris. In 1924 had hij daardoor geld tekort en Éluard's vrouw Gala regelde een verkoop waarmee een reis werd gefinancierd die ze met Max Ernst naar Vietnam maakte om Éluard te ontmoeten die daarheen was gevlucht. Na de dood van Éluard's vader in 1927 stelde diens erfenis hem in staat zijn collectie Afrikaanse, Oceanische en moderne kunst verder uit te breiden. Slechte investeringen in combinatie met de beurskracht van 1929 ruïneerden hem echter binnen enkele jaren. De economische crisis viel samen met zijn scheiding van Gala, die verliefd was geworden op Salvador Dalí. No hard feelings. Maar het zou tot 1935 duren voordat er een intieme vriendschap ontstond tussen de dichter en de schilder, vol samenwerkingen en wederzijdse bewondering. Éluard droeg gedichten op aan Picasso en Picasso maakte diverse portretten van Éluard en vrienden en vriendinnen werden gedeeld. Poulenc heeft de gedichten van melodieën voorzien, vol variaties en modulaties, waarin hij de emotie en de sfeer van de gedichten probeert te vangen. Hij heeft de liederen opgedragen aan vrienden en vriendinnen. Het eerste lied, Bonne Journée, was voor Picasso. Luistert u nu naar bariton Jasper Schweppe en pianist Arthur Schoonevoort.

U luisterde naar de negendelige cyclus Tel Jour, Tel Nuit van Francis Poulenc, die uitgevoerd werd door bariton Jasper Schweppe samen met pianist Arthur Schonevoort. Edouard was lid van de Franse Communistische Partij en nam in de jaren 30 deel aan de Spaanse Burgeroorlog. En tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan bij het verzet. Later was hij betrokken bij het verzet van de Griekse partizanen. Paul Edouard overleed op 18 november 1952 op 56-jarige leeftijd in Parijs aan een hartaanval. De urn met zijn as werd bijgezet op de begraafplaats Père Lachaise. Hoewel Edouard in ons land niet als een makkelijke dichter bekend staat, ervaart men hem in Frankrijk vaak op het eerste gezicht als facile, makkelijk. Dat komt vooral door een zekere eenvoud in het vocabulaire. Zijn hele oeuvre vertoont een grote coherentie qua woordgebruik. Woorden als wolken, vuur, handen, zon, blik, water, gezicht, spiegel komen veel voor. Het zijn concrete, heldere woorden, in tegenstelling tot de zeldzame of gekunstelde woorden waarvoor de symbolisten of de Parnassien een voorkeur hadden. Verenig frisheid en vuur, zei Edouard tegen Poulenc, die deze titel omvormde tot een prachtige kleine lyricyclus. De frisheid van een ontwapende, charmante melodie, het vuur van een vurige inspiratie, aangewakkerd door geloof. La fraîcheur et le feu, de koelte en het vuur van Francis Poulenc.

Na veel afleveringen van dit programma over zangers, componisten en speciale liedvormen neem ik weer eens een dichter als hoofdpersoon. Want uiteindelijk was er eerst een tekst, poëzie, en daarna kwam de muziek. Prima le parole, poi la musica. Paul Éluard, de meest gevierde en idealistische surrealistische dichter aller tijden, bekend als de dichter van de vrijheid. Éluard was medeoprichter van het surrealisme, de Franse kunststroming waarvan de poëzie dromen, liefde en vrijheid verheerlijkte. Hij werd in 1895 geboren als Eugène-Émile Paul Grindel in Saint-Denis, Frankrijk, als enig kind. Geboren in een gezin uit de lagere middenklasse studeerde Éluard aan de École Supérieure de Colbert. Op 16-jarige leeftijd liep hij tuberculose op en werd hij 2 jaar lang naar het sanatorium Clavadel bij Davos in Zwitserland gestuurd om te herstellen. Daar ontmoette hij Elena Ivanovna Diakonova, ook wel Gala genoemd, en hij werd verliefd op haar. Ze deelde een liefde voor poëzie en ze trouwde in 1917, nadat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst had genomen. In 1918 kregen ze 1 dochter, Cécile. In 1916 koos hij de naam Paul Éluard, een pseudoniem dat hij van zijn grootmoeder van moeders kant had overgenomen. Hij nam deel aan de Eerste Wereldoorlog als medicus en infanterist, maar zelfs na een gasaanval koos hij ervoor om dicht bij de frontlinie in een militair hospitaal te werken. Hij was getuige van de verwoesting en verschrikkingen die de oorlog teweegbracht. Later maakte een van zijn bekendste gedichten, Le Visage de la Paix, in een vloeiende stroom van metaforen roept het in beeld na beeld de ene na de andere gedaante op, waarin vrede denkbaar is in de individuele mens en tussen de mensen onderling, voor zover deze niet heimelijk hunkeren naar pijn, verwekken en moord. Het heldere gelaat en de vruchten van vrede roept het op, en ook de schoonheid en het reële nut van vrede. Maar bovenal is het gedicht 1 poëtisch pleidooi voor de wil tot vrede. Luistert u nu naar hoe Rudolf Escher het gedicht gebruikte voor een koorwerk.

Het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Ed Spanjaard zong op een tekst van Paul Éluard Le vrai visage de la paix. Dichter Paul Éluard was samen met André Breton een van de grondleggers van de surrealistische beweging. Hij was gedurende zijn hele leven ook een belangrijk verzamelaar van Afrikaanse, Oceanische en moderne kunst. Net als Breton begon Éluard te verzamelen door cubistische werk te kopen, waaronder 12 van Pablo Picasso, 2 van Georges Braque en 4 van Jean Gris. In 1924 had hij daardoor geld tekort en Éluard's vrouw Gala regelde een verkoop waarmee een reis werd gefinancierd die ze met Max Ernst naar Vietnam maakte om Éluard te ontmoeten die daarheen was gevlucht. Na de dood van Éluard's vader in 1927 stelde diens erfenis hem in staat zijn collectie Afrikaanse, Oceanische en moderne kunst verder uit te breiden. Slechte investeringen in combinatie met de beurskracht van 1929 ruïneerden hem echter binnen enkele jaren. De economische crisis viel samen met zijn scheiding van Gala, die verliefd was geworden op Salvador Dalí. No hard feelings, maar het zou tot 1935 duren voordat er een intieme vriendschap ontstond tussen de dichter en de schilder, vol samenwerkingen en wederzijdse bewondering. Éluard droeg gedichten op aan Picasso en Picasso maakte diverse portretten van Éluard en vrienden en vriendinnen werden gedeeld. Poulenc heeft de gedichten van melodieën voorzien vol variaties en modulaties, waarin hij de emotie en de sfeer van de gedichten probeert te vangen. Hij heeft de liederen opgedragen aan vrienden en vriendinnen. Het eerste lied, Bonne Journée, was voor Picasso. Luistert u nu naar bariton Jasper Schweppe en pianist Arthur Schonewoerdt.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond. Oh.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Hey, goedenavond, lieve luisteraars. Welkom bij de late avondshow. Het is net 11 uur geweest en we gaan naar het laatste uur voor je dag vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Zoals je dat van ons gewend bent de afgelopen jaren. En vanavond, wat hebben een betekenisvol cadeau, een kunstwerk en de geuzenpenning met elkaar gemeen. Nou, vandaag gaan we op zoek naar de kracht van verbinding, aandacht en betekenis hier in de late avond. Ilse Nagy vertelt hoe je waardering tastbaar kunt maken. En beeldend kunstenaar Jolanda Linsen neemt ons mee in haar wereld van kunst en verschillende materialen. En dan later in de show Sandra Don vertelt ons meer over de geuzenpenning. Waarom is het juist vandaag zo belangrijk om stil te staan bij mensenrechten en de democratie? Drie verhalen en drie invalshoeken hier in de late avondshow. En, het is me opgevallen vanavond. Het begint alweer vroeger donker te worden. Hè? Vervelend. Straks gaat die klok ook nog eens een uur terug. Nee, vind ik niet leuk. Geef mij de zomertijd maar. Dan muziek. Als je Tony Bennett, Lady Gaga en Marvin Gaye bedoelt, hebben ze alle drie een sterke link met jazz, soul en tijdloze muziek. Maar er is nog één leuke overeenkomst. Tony Bennett en Lady Gaga maakten samen het album Cheek to Cheek in 2014 was dat, met jazzklassiekers. En Marvin Gaye werkte ook veel met jazzachtige arrangementen en werd sterk beïnvloed door jazz en soul. Ja, twee mooie platen. Tony Bennett, Lady Gaga en Cheek to Cheek en Marvin Gaye. I Heard It Through the Grapevine. Origineel uit 1969 en deze is uit 1986. Mijn naam is Norbert Ketting. Veel plezier met de late avondshow. Heaven.

Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine uit 1986 kwam deze. Sander Don vertelt ons meer over de geuzenpenning en waarom is het juist vandaag de dag zo belangrijk om stil te staan bij de mensenrechten en de democratie. Daarover vertelt ze straks alles. Maar eerst de Eagles. En wist je trouwens dat de Eagles maar liefst 6 Grammy Awards hebben gewonnen? En toch ging geen een van hun allergrootste klassiekers, Hotel California, er bij de Grammys met geen enkele grote hoofdprijs vandoor. Ja, geen idee hoe dat zat, maar dit is in ieder geval de long run van

0: uitreiking van Geuzenpenning 2027 in Maassluis. En aan de telefoon Sandra Don namens de stichting Geuzenpenning. Welkom in onze uitzending, Sandra.
1: Ja, dankjewel.
0: Trouwens, verrassend, de uitreiking volgend jaar in Maassluis. Normaaliter is dat in Vlaardingen, al sinds de jaren 80. Hoe komt dat zo?
1: Nou, dat klopt helemaal wat je zegt. Eigenlijk was Vlaardingen vanuit een soort van traditie eigenlijk altijd het decor. Eigenlijk altijd in een grote kerk, op één jaar na. Dat was vorig jaar. Toen zijn we al uitgeweken naar de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, naar het theater. Maar de grote kerk in Vlaardingen krijgt een andere bestemming. Het is de bedoeling dat de bibliotheek daar een plekje in krijgt. En dus die wordt verbouwd. Dus het hele simpele antwoord is, daar kunnen we gewoon voorlopig niet terecht. Dus moeten we uitwijken.
0: Ja, en de vorige keer ben je gegaan naar de gehoorzaal. Dit is wel een mooie decor, denk ik, hè? Die grote kerk van Maassluis.
1: Ja, we vonden vorig jaar, of tenminste de afgelopen jaar, dat hebben we uiteraard geëvalueerd. We vonden de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen is echt een prachtige locatie, hoor. Ik bedoel, zo'n theaterzaal, en zeker die in Vlaardingen. Dat is ook een oude theater, hè? Dus dat is best mooi, klassiek.
0: Ja.
1: Maar het heeft toch iets minder cachet dan wanneer je zoiets organiseert in een kerk. En ja, dat hoorden we ook wel in de evaluatie ook wel terugkomen van betrokkenen. Dat zo'n kerk dan toch de voorkeur heeft. En 2 jaar geleden zijn we ook al een keer te gast geweest in Schiedam. Omdat Schiedam toen haar 750-jarig bestaan vierde.
0: Ja.
1: En dat was een heel mooi uitstapje. Maar ja, Maassluis is ook gewoon betrokken bij de organisatie van de Geuzenpenning. Dus eigenlijk dacht het bestuur dit jaar, waarom niet een keer in Maassluis? Want daar staat ook een mooie kerk en daar kunnen we gebruik van maken. Dus we gaan deze keer dus naar Maassluis.
0: Mooi. Het gaat ook vaak over een Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Hè? Jij zei dit is een verandering voor dit jaar, maar er zijn ook veranderingen in het bestuur opgetreden, hè?
1: Ja, dat klopt. Het bestuur heeft een nieuwe voorzitter. Dat is Dieneke de Groot. Zij is de huidige president van de Hoge Raad. Denk wel iemand met aanzien. En daar zijn we heel blij mee. Dat zij de rol van Harold Bergman wil overnemen. Harold Bergman is burgemeester van Schiedam. En die heeft het de afgelopen, anderhalf jaar gedaan. Maar Dieneke de Groot neemt dus nu eigenlijk het stokje van hem over.
0: Ja, want de burgemeesters van Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zitten er toch sowieso in, of niet? In het bestuur?
1: Ja, die hebben zitting in het bestuur. Dat is eigenlijk van oudsher zo geweest. En dat blijft ook zo, hoor. Dus Harold Bergman is dan weliswaar geen voorzitter meer, maar is nog wel gewoon bestuurslid.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog een algemeen bestuurslid aangetrokken, een nieuwe.
1: Ja, dat is Corine Detmeijer. Zij was in het verleden nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Zij is inmiddels gepensioneerd en tegenwoordig is ze vicevoorzitter van de Verenigde Naties Vrouwencomité.
0: Ja, ze zit wel helemaal op de lijn van de Geuzenpenning. Want laten we heel even een klein stukje de geschiedenis induiken. Wat is de oorsprong ook weer voor degenen die het niet weten van de Geuzenpenning?
1: Nou, de Geuzenpenning wordt sinds 1987 uitgereikt. Het is een initiatief van de Stichting Geuzenpenning. En wordt eigenlijk jaarlijks overhandigd aan personen of organisaties die zich onderscheiden in de strijd voor mensenrechten en democratie. En zich verzetten tegen dictatuur, racisme en discriminatie.
0: Ja, want het refereert ook aan die 15 geuzen in de Tweede Wereldoorlog, hè, die verzet hebben gepleegd en die februari-stakers.
1: Ja. Ja, inderdaad. 15 geuzen en 3 februari-stakers. En eigenlijk is dit, eigenlijk is het een soort eerbetoon aan hen. En een mooie manier, denk ik, om elk jaar gewoon stil te staan bij al die mensen en organisaties in de wereld die zich inzetten voor onze vrijheid eigenlijk, hè? Voor onze mensenrechten, voor onze democratie. En toch dan ook vaak wel weer aantonen dat dat niet altijd vanzelfsprekend is. Ook al denken wij dat in zijn algemeenheid in Nederland wel. Dat is wereldwijd gezien natuurlijk niet zo.
0: Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze nieuwtjes allemaal over de uitreiking van de Geuzenpenning 2027 dan in Maassluis. Dankjewel, Sandra Don.

Caroline Loop en C'est la route. Ofwel lekker zacht, lekker comfortabel en vooral helemaal niets moeten. Een zorgeloos leventje, zeg maar, jezelf in de watten leggen. Daar ging het liedje over. En dit is Dido met Don't Leave Home uit 2004.

Wist je dat er een tijdschrift bestaat dat al sinds 1967 bepaalt welke muziek volgens hen de geschiedenisboeken in moet? Dan hebben we het natuurlijk over de Rolling Stone, het magazine waar Dr. Hook zo graag op de, ja, op de frontpage wil, op de cover. Op de cover van de Rolling Stone. Zometeen gaat Ilse Nagy laten zien hoe je waardering tastbaar maakt. Of laten zien, dat gaan ze in ieder geval vertellen. Dat doet ze na Taylor Swift's met Willow uit 2020.

0: Wie is Ilse Nagy en wat drijft haar? Ilse, fijn dat je hier aan tafel zit. Welkom.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ilse, bij alle middelbare scholieren leeft zo'n beetje het eindexamenjaar. Wat ga ik na de middelbare school doen? Hoe was dat bij jou?
1: Ja, ik kwam persoonlijk uit een moeilijke situatie. Waardoor ik echt niet wist wat ik wilde gaan doen na mijn middelbare school. Ik heb me in dat jaar vooral gefocust op het te halen.
0: Eerst overleven.
1: Eerst overleven en dan zie ik wel verder. Ik zou dat niet heel erg aanraden. Gewoon om het feit dat het anders best wel lastig wordt om je aan te melden bij een vervolgopleiding.
0: Ja, en wat is het geworden?
1: Uiteindelijk ben ik dus het werkveld ingegaan en ben ik gaan werken bij een chemisch laboratorium hier in de Rotterdamse haven. Ja.
0: Goh.
1: Ja, en in eerste instantie met administratieve klusjes, maar ja, al gauw bouwde dat op naar klantenservice, naar het ondersteunen van mijn collega's. En ik heb zelfs nog testjes uitgevoerd. Gewoon ook omdat ik het leuk vond om te doen, om het te ontdekken. Ja.
0: Dus je ging toch van lieverlee wel een eigen richting in?
1: Ja, ja.
0: En wat moest daar voor jouw gevoel in zitten, in die eigen richting? Welke elementen?
1: Oh, in eerste instantie ben ik vooral gaan doen wat ik kon. In die zin dat ik wist dat ik projectmatig gewoon heel erg sterk was. Dat werd mij ook gezegd op de middelbare school. Ik werd uitgekozen voor presentaties en werkstukken samen. Omdat, nou, als Ilse erbij zit, dan weten we dat het gedaan wordt. Dus ja, dat wilde ik in het werkend leven eigenlijk ook verder doorzetten. Ja, ik vind het erg leuk om mensen te helpen. En
0: is het gelukt? Ben je daar uiteindelijk ook in terechtgekomen? In de communicatie en het presenteren en het helpen?
1: Ja, inmiddels combineer ik het allemaal. En dat is het mooie als zelfstandige ondernemer. Je kan eigenlijk elke richting in die je zelf graag zou willen. Maar ik merkte op een gegeven moment wel, hè, door het leven. Op een gegeven moment krijg je een gezin. Je doet wat mensen van je verwachten. Dat ik op een gegeven moment heel erg in mijn hoofd ben gaan leven. Omdat, nou ja, projectmanagement is natuurlijk bij uitstek iets wat je vanuit je hoofd doet. Want ja, je zoekt de logica. Je zoekt wat er nodig is. De emotie gaat daar een beetje uit. En ja, dat begon ik op een gegeven moment wel te missen. Ja.
0: En wat heb je daaraan gedaan?
1: Nou ja, dus als zelfstandig ondernemer heb je dus enorm de vrijheid om te zeggen, oké, ik ga het over een andere boeg gooien. En vorige zomer ben ik eens stil gaan staan bij wat vond ik nou in mijn jeugd dus echt heel erg leuk. En dan heb ik het niet eens over de middelbare school, want dan, hè, daar ben je nog bezig met erbij horen. Maar als ik keek naar mijn basisschooltijd en de beginjaren van de middelbare school, kwam ik er eigenlijk achter dat ik heel erg met creëren bezig was. Dus schrijven, knutselen, tekenen, dansen, toneelstukjes opvoeren. En toen dacht ik, hoe ben ik hier terechtgekomen? Hoe kom ik in dat hoofdelijke werk? En waarom doe ik niks met mijn, ja, creatie eigenlijk? Met mijn gevoel, wat er onder zat.
0: Dus je bent ondernemingen gestart of een onderneming?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, vorig jaar ben ik met Studio Hartvol begonnen. Dus dat is voor mij ook een persoonlijke reis om steeds meer vanuit mijn hoofd naar mijn hart toe te gaan. Dus vanuit dat gevoel waar, ja, wat ik eigenlijk in de loop der jaren een beetje ben verloren, om daar iets mee te gaan doen. En in dat traject heb ik ook besloten van, als ik dan projectwerk blijf doen daarnaast, dan is dat betekenisvol. Dan wil ik daar echt, ja, iets in stoppen waar ik een ander ook mee help. Waar, hè, op meer sociaal vlak, ja, maatschappelijk vlak, zullen we maar zeggen.
0: Ik snap, dat is Hartvol. Nou, ja, daar wil ik later nog wel eens meer van weten. En maar je hebt ook een onderneming, Hoi, toch?
1: Dat is een van mijn opdrachtgevers.
0: Vertel.
1: Ja, Hoi is een stichting, Hoi Foundation heet het volledig. Dat is een stichting die zich bezighoudt met dyslexie 2.0, zoals we dat noemen. En dat gaat erover dat dyslexie veel meer is dan alleen maar een leerstoornis. Want dat is wat we allemaal zien, hè. Als we aan dyslexie denken, dan denken we, oh, help, dat is moeilijk. Schrijven, lezen is een, ja, moeilijk verhaal. Maar het is juist zo fijn als de mensen met dyslexie, dyslectische kinderen, ook bewust zijn van hun talenten. Want die hebben zij ook genoeg.
0: En dat is dat 2.0 gedeelte?
1: Dat is dat 2.0 gedeelte. Want het is heel fijn dat we weten dat dyslexie überhaupt bestaat. Dat geeft ook wat handvatten op de basisschool al, hè, om te gaan leren.
0: Binnenkort de week van de dyslexie.
1: Ja.
0: Kom je daar ook breed aan het woord?
1: Ja, in die zin, er is een hele week. Dus 1 tot en met 8 oktober is het de week van dyslexie. Daar worden meerdere activiteiten georganiseerd. 3 webinars, eentje voor ouders, eentje voor het onderwijs, eentje voor volwassen dyslectici of mensen die daarmee te maken hebben. Het Happy Dyslectisch Festival.
0: Ik voel aan dat we even een website moeten noemen.
1: Ja, dat is misschien wel handig.
0: Vertel.
1: Dat is heel eenvoudig. www.weekvandyslexie.nl. En wat heel erg leuk is om te noemen, het Happy Dyslectisch Festival is ook echt heel happy. Je ziet kinderen gaan sprankelen omdat ze erachter komen van, hé, er zijn er meer zoals ik.
0: Goed om te horen. Nou, voor nu, Ilse en Nagi, heel hartelijk bedankt voor je enthousiaste verhaal. Ja. Onder andere over Hoi en over een inkijkje in jouw leven en je carrière.
1: Dank je wel.

De Piel in Brand, 2005, Rowan Heijse. Wat hebben Litouwers en Anita Meijer met elkaar gemeen? Nou, twee Rotterdamse stemmen, meerdere duetten, een gedeelde liefde voor Ahoy en allebei een Radio 5 Oeuvreprijs. Maar wist je dat hun muzikale samenwerking al teruggaat tot de jaren 80? Bijvoorbeeld 1986, We've Got Tonight. Een duet van Litouwers en Anita Meijer. En daarna beeldkunstenaar Jolande Linssen. Die neemt ons mee in haar wereld van kunst en verschillende materialen.

0: docentenopleiding gedaan. Nou ja, uiteindelijk ging ik ook tijdens de opleiding al lesgeven. En omdat je stage moet lopen. En uiteindelijk dus ook op zaterdag om te verdienen, wat bij te verdienen.
1: En in welke richting heb je je uiteindelijk gespecialiseerd?
0: Ja, dat was tekenen, schilderen, grafiek. Dus grafische technieken. Ja, daar ben ik in afgestudeerd. Grafiek en schilderijen, olieverfschilderijen.
1: En als ik denk aan de uitvoering, hebben we het dan nog steeds over grafisch werk en schilderen en tekenen? Of kwam er wat anders bij?
0: Ik heb heel lang. Ja, ik noemde me altijd schilder. Maar nu sinds 6 jaar werk ik met textiel. En daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Dus ik schilder nog steeds, maar wel minder.
1: Je voorliefde gaat uit naar textiel?
0: Inmiddels wel, ja.
1: Hoe begint nou zoiets? Een schilder schetst dat op een stuk papier en zo, maar jij moet helemaal ook bedenken welke materialen, welke technieken. Hoe gaat dat?
0: Nou ja, ik voortduurde wel al in met schilderijen, dus dat deed ik. En toen ben ik in 2019 december een borduurworkshop gaan doen. Dat was Sachiko Boro, een Japanse techniek. En sindsdien kon ik eigenlijk niet meer stoppen met borduren.
1: Maar het was wel vrij borduren, niet met iets wat mensen er eerst op drukken of zo?
0: Wel. Maar ik vond het al stom om over een lijntje te borduren. Dus ik heb dat heel snel losgelaten. Ja. En mijn eerste portretje was al in die techniek. En ja, ik vond het. Ja, ik heb het voor mijn eigen gemaakt. Het is een hele vrije borduurtechniek die ik gebruik. Ik ben begonnen met borduren op verveeld vesten. Ik had een paar
1: vesten als in de kleding?
0: Ja, zo van die, wat erg, vest. Hè, wat uit de wasmachine komt.
1: Oh ja, die. Ja. Herkenbaar.
0: En die waren op een gegeven moment op. Het was coronatijd, dus ik had ook veel meer tijd om het te doen.
1: En dan heb je een aantal jaar geleden een project gedaan. Ik heb daar iets over gelezen, Vriendje. Wat was dat voor project?
0: Dat loopt nog steeds. Oh. En er is ook een vriendje, meerdere trouwens, te zien in de expositie Binnenvaart. Ja, dat is ontstaan in coronatijd, omdat we toen elkaar niet mochten aanraken. En ik zo obsessief aan borduren was, dat thuis ook gezegd werd van, ga jij maar met je vriendje aan de slag. En zo is eigenlijk dat ontstaan. Maar ja, ik creëer eigenlijk vriendjes die je dicht bij je kan houden. En die jou vasthouden. En die je om je heen kan dragen.
1: Ja, dat is een erg mooie gedachte. En heb je ook ooit eens een subsidie ontvangen? Ja, dan denk ik ook altijd, dan heb je dus ook al een zekere vorm van erkenning gekregen. Wat is er uit die subsidie voortgekomen?
0: Ja, dat was wel het begin van, helemaal het begin van mijn textiele werk. Daar heb ik van Stichting Droom en Daad een subsidie gehad. En ik had namelijk geprobeerd een soort tapijt te knopen. En dat was klaar, was 1,20 hoog. Ik denk, ja, dit is niet wat het moet zijn. Het moet groot.
1: Nog groter.
0: Het wordt heel groot. En daar heb ik een aanvraag voor gedaan. En dat is uiteindelijk een wandkleed geworden van 5,5 meter hoog. En
1: voorstellende?
0: Een hele grote hand die een kind omhoog gooit of opvangt.
1: Alsof je een duif de lucht instuurt.
0: Ja,
1: of iemand opvangt. Ja, kan allebei.
0: Het is op een school terechtgekomen.
1: Maar dan hangt het op die school. Kunnen wij het nou nooit meer zien, behalve op internet?
0: Mij benaderen, dan neem ik je mee. Die kant op. Nee, het is natuurlijk in de school. Dus ik denk niet dat je zomaar binnen kan lopen.
1: Nee.
0: Dus misschien moeten we nog eens een rondleiding organiseren.
1: Nou, maar het is wel zeker de moeite. Want zeker om naar jouw website te gaan, dan kan je gewoon jouw naam intikken, heb ik gemerkt, Jolanda Linsen. En dan komen we er.
0: Ja.
1: Je exposeert nu ook, waar?
0: Bij Kunstwerkt in Schiedam. En de expositie heet Binnenvaart.
1: Nou, dat is goed om te weten. Dank je wel, beeldend kunstenaar Jolanda Linsen, voor deze interessante kennismaking. Dank je wel.
2: En dank je wel, Tere Cox, voor je bijdrage vanavond. Het is bijna middernacht. En dat betekent dat we eruit gaan met nog één liedje te gaan. The Vaughan Brothers met Tic Tac uit 1990. Morgenavond zit hier Bert de Wolf ook weer met de relaxe muziek. Een mooi onderwerp uit de regio van Zuid-Holland met een verse de late avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. Dat tussen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze. En een goede wacht. Hoi.
3: night.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.